0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
4: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

0: is een vergelijkbare poging mislukt, omdat de Deutsche Bahn en NS dat niet belangrijk vonden en de verbinding tussen de steden snel willen houden. Een tijdelijke bouwpauze rond geitenhouderijen heeft in Bronkhorst geleid tot onrust tussen boeren en buurtbewoners. Inwoners spraken geitenhouders aan omdat hun bouwplannen stil kwamen te liggen. Wethouder Robert van Velsen van gemeentebelangen Bronkhorst zegt de ontstane spanningen te betreuren. De gemeenteraad draaide de bouwpauze donderdagavond unaniem terug. De raad besloot in juni om woningbouw en andere gevoelige functies binnen een kilometer van de geitenhouderij tijdelijk niet te behandelen. Bronkhorst wachtte op landelijke duidelijkheid over de gezondheidsrisico's. Die kwam in juli. Het kabinet kiest voor een minimale afstand van 500 meter. Over plannen die wel binnen de 500 meter liggen, voert de gemeente de komende tijd gesprekken met betrokken inwoners. Na de zeer moeizame seizoenstart heeft de Graafschap sinds een week eindelijk de eerste overwinning van het seizoen op zak. Zondag hoopt de ploeg verder te bouwen op dat resultaat. De Graafschap koos in de gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen bewust voor een andere speelwijze. De ploeg zakte verder terug op het veld, stond compacter en probeerde vooral vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden. Met de wedstrijd tegen NAC Breda van komende zondag op het programma verwacht trainer Duivenvoorde een sterke tegenstander te treffen. De ploeg kent net als de Superboeren een moeizame start van het seizoen en heeft sinds kort een nieuwe oefenmeester langs de lijn. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijt maar weg.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
12: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Wow.

dat hoort erbij. Een beetje kraken en overslaan. En zelfs de stem, die doet het niet helemaal. Goedemorgen luisteraars. Dit zijn de Gouden Groeven via de zenders van Radio Ideaal. Dus luisteraars, een hele bijzondere goedemorgen. Dit zijn de Gouden Groeven. Dat betekent dat we teruggaan in de tijd. De tijd van het roemruchte piratenverleden in en rond Zelhem. En natuurlijk ver daarbuiten. Vandaag vrijwel non-stop, zoals bijna elke zondagmorgen. Tussen 9 en 11 uur. De mooiste hits uit het verleden. Dit zijn de Paladijns.

En onder de gezellige klanken van de Romantica's heet ik u nog steeds van harte welkom bij een uitzending van de Gouden Groeven via de zenders van Radio Ideaal. Deze kermiszondag in Zelhem. 20 september 2026 en we zijn bij u tot 11 uur deze ochtend met Gouden Groeven. En we hebben nog weer zo'n Gouden Groef opgezet. Van vinyl natuurlijk. Hier is Jan en Zwaan. Trouwen.

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. BD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

daar is nog eens een binnenkomer. Luisteraars, heel bijzonder goedemorgen. Onder dit spannende muziekje van André Brasseur heet ik u van harte welkom bij een aflevering van Gouden Groeven via de zenders van Radio Ideaal. De stem werkt inmiddels weer wat beter mee, dus 10:50 alweer. We gaan op naar het regionieuws straks rond 10:30. En daaromheen natuurlijk de mooiste Gouden Groeven uit lang vervlogen tijden. En de eerste die klaarstaat is Henk Wijngaard.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na bijna 2 jaar komt er een einde aan de vaste grenscontroles bij de grensovergang aan de A12 bij Beek. De controles zorgden voor lange files, sluipverkeer en meerdere ernstige ongelukken. Burgemeesters Annemarie Vellinger van Montferland en Mark Bouwmans van Doetinchem reageren dan ook opgelucht op het besluit. De grenscontroles verdwijnen niet helemaal. In plaats daarvan moeten flexibelere controles worden uitgevoerd. Wanneer de vaste controlepost precies verdwijnt is nog niet bekend. De verandering volgt na maandenlange druk vanuit de grensregio. Gemeenten aan beide kanten van de grens trokken samen op om tot een oplossing te komen. Bij een aanrijding op de Groenloseweg in Haarlo is vrijdagochtend een auto in de sloot beland. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde rond 10:30. Een bestuurder wilde vanaf de Bruggertweg de Groenloseweg oversteken, maar zag daarbij een automobilist over het hoofd die vanuit Groenlo in de richting van Borculo reed. De auto werd aan de achterzijde geraakt, tolde over de weg en belandde vervolgens in de sloot. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. De grote brug bij Emmerich over de Rijn gaat opnieuw een paar dagen dicht. Tot maandagochtend 5:00 kan het grensverkeer de brug niet over. Dit geldt voor auto's, vrachtwagens en bussen. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Rijnbrug bij Rees. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven gebruiken. De afsluiting maakt deel uit van een meerjarig renovatieproject dat sinds 2019 loopt en nog tot minstens einde van dit jaar zal duren. Naast onderhoud aan de hangbrug zelf worden ook de toegangswegen en onderliggende constructies, zoals de zogeheten Links-Rijnische Voorlandbrug, aangepakt. Dat is het deel aan de Kleefse kant. Die voorlandbrug wordt naar verwachting tussen 2028 en 2031 zelfs volledig vervangen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Gouden Groeven brengt je terug naar het gevoel van toen, met de klanken van toen.

0: de regio.
1: Ik heb vooral het weerbericht. Het weerbericht van zondag 20 september. Na een bewolkte nacht met een temperatuur van rond de 16 graden... bent weer vandaag wisselvallig begonnen. Hier en daar regen, maar zelfs ook de zon komt vanmorgen voorbij. Vanmiddag wordt het beter, half bewolkt met hier en daar de zon. Dus stijgt de temperatuur naar de 19 graden. In de avond koelt het dan verder weer af naar een graad of 13. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. Ik heb voor de schietschijf van collega Ben Nijkamp van Streektaal Radio. Iedere maandagavond te beluisteren tussen 6 en 8 uur op Streektaal Radio. Deze week is de schietschijf van een Canadese Limburger. Woont in een kerkraaien. Zien de dialect liet niet op het Limburgs. Paul Weelen, met ons leven is van suiker gemaakt, is deze week de nee schietschijf.
2: Dit is de schietschijf van deze week.

boom, die kwam zo slecht op. En de sputter spreekt naar binnen op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wooi die daar stront. Van een peer en een kou, bij mijn hol ook de beer. En als wie om snee, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijkskilde bon, die kom zo slecht op.

Op verzoek was dat en ging naar Zutphen's Ede Stol met mijn toentje. Volgende week dan ben ik eigenlijk weer van plan om een conferentie te doen. Dus als je een suggestie hebt, laat het me even weten voor een leuke conferentie. Via dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Voor een leuke conferentie of gewoon misschien wel een verzoekje. Dan komt dat volgende week in de platen dus. De volgende, dat bent Dolly en de Tarrels. En die gaat naar Reulen. Zat ook in de praten dus. Met een steuntje in de rug voor onze vrienden, de boeren. Dit is de boer. De boer die...

De Hongsmet was dat met geweld mot van de straat. En dat was een verzoekje. En daar ben ik het helemaal mee eens trouwens. Ging naar de Slangenburg. Ik heb verrode uitgangstipjes vandaag. De laatste dag van de jaarlijkse septemberfeest hier in Zelhem. 4 dagen steeds Zelhem in het teken van het feestelijk programma met kermis, live muziek en volop vermaak voor jong en oud. Vanmiddag begonnen met het free shoppen in de feesttent. Met muziek van Gewoon Verdan, bekende gezichten, vertrouwde gezelligheid. En vanmiddag speed shoppen met Robert Pater. Rutger van Barneveld is er ook en de band Basement sluit het programma af. De kermis is open vanaf 12:30. En de feesttent staat aan de Vincent van Goghstraat. En dat is hier in Zelhem. Kortom, een bult gezelligheid en de feesttent hier in Zelhem. Daar moet je gewoon bij zijn. Voor meer informatie kijk even op www.septemberfeesten.nl of op de website van Radio Ideaal. www.rtvideaal.nl en natuurlijk op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan heb ik er nog eentje en dat is buitengewoon Wichmond. In het prachtige buitengebied rond Wichmond worden deze zondag 4 erven opengesteld voor bezoekers met muzikale optredens. Het is dit jaar voor de eerste keer en het is een initiatief van enthousiaste bewoners van de Langkorststraat. De route is makkelijk te lopen of te fietsen. De optredens bunt vanaf 1 uur via www.buitengewoonwegmond.nl. www.buitengewoonwegmond.nl. Kun je de route downloaden of je eigen aanmelden. De erven liggen allemaal rondom de Langkorststraat en de toegang die is gratis. Op de website van Radio Ideaal staat nog meer informatie. www.rtvideaal.nl. Daar staat nog meer informatie erover. Dan heb ik bult motorgeweld of spektakel in de Heelweg is dat bij de Radstaken. Er is vandaag trek-en-trek, dag 2 van 2 dagen vol kracht, spektakel en gezelligheid. In diverse klassen zal er vandaag weer worden gestreden. Natuurlijk wordt er ook aan de kleine kinderen gedacht. De dag is begonnen vanmorgen om 9 uur en het duurt tot vanmiddag. De baan ligt bij de Radstaken aan de Twente-route in de Heelweg. Voor meer informatie kijk even op de Facebookpagina van Trek-en-trek Heelweg. Dan heb ik de Slangenburgse nazomerdagen, dat is ook mooi. Vandaag de 2e dag van de Slangenburgse nazomerdagen bij het Onland hier in Durkum. Een gezellige nazomermarkt met kruimpjes, streekproducten, kortom voor ieder wat wil. De markt is begonnen om 11 uur vanmorgen en duurt tot 5 uur. De Slangenburgse nazomermarkt is bij Herberg het Onland aan de Rekkumseweg 175 in Durkum. Voor meer informatie kijk even op www.heerlijkheid-slangenburg.nl www.heerlijkheid-slangenburg.nl aan het einde. Dan heb ik de laatste eigenlijk. Dat is Kermis in Drempt. Vandaag dag 3 van de jaarlijkse Kermis in Drempt. Georganiseerd door schutterij Sint Willibrodus. 3 dagen kermis, volksfeest en muziek in de feesttent. Met vanmiddag een optocht door Drempt en achter Drempt. De kermis gaat open vanaf 1 uur. Voor meer informatie kijk even op de website van Radio Ideaal. www.rtvideaal.nl of op de website van de Drempse Kermis. www.drempsekermis.nl. Dat waren ze voor vandaag de uitgangstipjes. Ik ga...

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoure. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gewoon.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar wet.

dat is handig als dingen... als je niet wil wat ik wil, hè. Maar dat maakt niet uit allemaal. Nee, natuurlijk niet. Dat, ja. Het is 12 uur geweest en dan komen er 2 uurtjes... waarin verzoekplaatjes aangevraagd kunnen worden... hier bij Radio Ideaal.

Ik zit hier klaar om te kijken wat jij gaat appen. Dat is leuk natuurlijk. En weet je wat? Weet je wat het is vandaag? Ja, het is 20 september. En dan doet de telefoon het niet, dan doet de radio het niet. Hé, wat raar. Ja, hij doet het wel. Nou, goed, nog een keer proberen. Nee, er komt geen geluid uit. Dus even kijken of het cd'tje veranderd moet worden. Maar dat gaan we dan nog wel meemaken. Doe ik dit.

Beetje traditie om dat rond de 20e september te draaien. Deze plaat van Dusty Springfield. Uit de jaren 60 kwam die eigenlijk en die heet It Looks Like the Summer is Over. En dan de plaat speciaal voor Tom Pelikaan. Die wil normaal horen. Kan. Net als gisteren kon het ook al. En Margen kan het ook tonen hoor. Dus wie draaien ze allemaal voor over.

Altijd weer lekker om mee te zingen, deze plaat van Normaal, net als gisteren. En dan hebben we een jarige. Allianz is jarig geweest afgelopen vrijdag. Ja, af en toe gaan we voor de jarige even staan natuurlijk, hè. We nemen een glas in de linker of rechterhand en

0: Allianz, degene die deze plaat voor jou heeft aangevraagd, die wil je terugnemen naar de jaren 70, maar het is 1965 geworden.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

En dat was een nummer speciaal gedraaid voor Henk en Hendrika en Willemien met de groetjes uit Drenthe. Lucas en Gea met hun versie van de grote hit Rood, Rood, Rood, Rood zijn de rozen. En dan is het de hoogste tijd voor Harte 10. Ook daar wordt om gevraagd. Mocht zelf weten welke. Nou, het is deze geworden. Ik zal je nooit vergeten.

van harte tien. Ze gingen uit elkaar en zijn nu weer bij elkaar en maken mooie platen. Onder andere deze die je net beluisterd hebt. Ik zal je nooit vergeten. We gaan op weg naar het nieuws van 12:30.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Emmerich krijgt steun van Montferland en Oude IJsselstreek bij de lobby voor een halte van de nieuwe Intercity tussen Amsterdam en Düsseldorf. De drie grensgemeenten willen gezamenlijk bij de NS en Deutsche Bahn pleiten voor een stop in Emmerich wanneer de verbinding in 2028 van start gaat. De nieuwe Intercity moet vanaf medio 2028 zes keer per dag tussen Amsterdam en Düsseldorf gaan rijden. NS en Deutsche Bahn hebben nog geen besluit genomen over de tussenstop. 10 jaar geleden is een vergelijkbare poging mislukt, omdat de Deutsche Bahn en NS dat niet belangrijk vonden en de verbinding tussen de steden snel willen houden. Een tijdelijke bouwpauze rond geitenhouderijen heeft in Bronckhorst geleid tot onrust tussen boeren en buurtbewoners. Inwoners spraken geitenhouders aan omdat hun bouwplannen stil kwamen te liggen. Wethouder Robert van Velsen van gemeentebelangen Bronckhorst zegt de ontstane spanningen te betreuren. De gemeenteraad draaide de bouwpauze donderdagavond unaniem terug. De raad besloot in juni om woningbouw en andere gevoelige functies binnen een kilometer van de geitenhouderij tijdelijk niet te behandelen. Bronckhorst wachtte op landelijke duidelijkheid over de gezondheidsrisico's. Die kwam in juli. Het kabinet kiest voor een minimale afstand van 500 meter. Over plannen die wel binnen de 500 meter liggen, voert de gemeente de komende tijd gesprekken met betrokken inwoners. Na de zeer moeizame seizoenstart heeft de Graafschap sinds een week eindelijk de eerste overwinning van het seizoen op zak. Zondag hoopt de ploeg verder te bouwen op dat resultaat. De Graafschap koopt de komende tijd gesprekken met betrokken inwoners. Na de zeer moeizame seizoenstart heeft de Graafschap sinds een week eindelijk de eerste overwinning van het seizoen op zak. Zondag hoopt de ploeg verder te bouwen op dat resultaat. De Graafschap koos in de gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen bewust voor een andere speelwijze.

0: het is nog maar de eerste dag van de herfst eigenlijk. Hè? Forever Autumn. Het wordt gezongen door Justin Hayward. Het is afkomstig van het album War of the Worlds. En dan hebben we een verzoekje binnengekregen voor een Duitse plaat. En dan met name voor Katja Epstein.
1: Van Epstein.
0: Epstein. Die stem van Nicolas.

0: Mooi, hè? Ja, goed om weer eens terug te horen. Het is toch wel een oud nummer eigenlijk. Katja Ipstein met In Ster voor Mykonos.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Yeah. Radio Ideaal. En Gert die vraagt om Sinneke. Sinneke, ik had hem net klaargezet, dus dat kwam goed uit eigenlijk, ja. Maar het is niet de plaat die hij eigenlijk wou. Maar Sinneke is altijd goed, Gert, laten we eerlijk zijn. Ik doe wat ik wil.

zij Sinneke en ze maakt een heleboel platen, onder andere deze ook. En vind je ze mooi, dan moet je blijven luisteren naar Radio Ideaal, want we draaien ze allemaal. Ik heb ook een plaat hier van Marian Berger. En dan moet ik even het berichtje erbij kijken. Twee sporen in zand aangevraagd voor Tony Gerrits, met een groeten uit Drempt. Twee sporen in zand, dat is toch ook een Duits nummer eigenlijk? Nou ja, we horen het nou in Belgisch, denk ik.

Marian Berger, twee sporen in het zand. Dat doet me er willekeurig, onwillekeurig eigenlijk aan denken dat onze eigen Doetinchemse Els Bakker een nieuwe single heeft gemaakt. Gaan we in tweede uur draaien. Dat is best een mooie plaat geworden. Ja, ben je benieuwd? Blijf dan luisteren. Radio Idea. Wat hebben we nog meer? Oh, een stukje country. Dat is ook altijd lekker natuurlijk. Dit is Buck Owens.

Met de boodschap erbij, deze plaat, die draaien we voor iedereen die hem horen wil. Maar dat doe ik met alle muziek natuurlijk. Roy Orbison aangevraagd, het nummer California Blue. Bijna is het 1 uur, heel eventjes nog. En na 1 uur ben ik nog graag...

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
4: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

samen. Nee, ik begin altijd vrolijk natuurlijk, want het is een vrolijk programma. Dat is de bedoeling in elk geval hier bij Radio Ideaal. Goedemiddag, fijn dat je er nog bent. Leuk dat je hebt ingeschakeld. En blijf vooral lekker luisteren, want het is, ja... We gaan de tijd van het jaar in dat het extra gezellig is om de radio aan te hebben.

Go Ahead moeten spelen gisteravond. Dus. Alles. Nou ja, als het maar gezellig is, daar gaat het om. En dat hebben we dit voor eigenlijk. Ja, ja, een mooie plaat. Een nieuwe plaat. Even iets van wennen natuurlijk. Liefde lezen, zo heet het. In je ogen dan, hè. Rita Jong.

0: niet aan jong, maar het zo hoort. Hè? Is er niet zo jong meer? Nee. Maar het is wel een mooi nummer. Ja, je kijkt naar de liefde in je ogen.
1: Vertrouw dichtbij. In de

En dan zitten we eventjes te kijken en ik zit op allerlei knopjes te drukken. En niks wil werken zoals dat ik het eigenlijk bedacht had. Dat is op zondagmiddag. Dat komt omdat je druk bent en afgeleid bent. Oh, en nou springt je wel goed. Rare computers. De computers doen nooit wat ik wil.

Ach ja, en dan gaan we naar buiten. Dan is er een optocht in Drempt, heb ik me laten vertellen. Dus vandaar dat ik Engelbert Humperdinck eventjes... Ja, het is een verzoekje, dus ik moest hem eventjes tussendoor doen. Maar dat is met liefde gedaan natuurlijk. En ook bij de volgende plaat heb ik een verzoekje. Dan moet ik eventjes de goede lijst erbij pakken. Wil je een plaat draaien voor Dini ten Broek? Natuurlijk wil ik voor Dini een plaat draaien. Het is de plaat van Martin Dams... Met de titel Geluk voor iedereen. Even kijken of ik de goede klaar heb staan. Ja, is de computer het ermee eens? Ja. Gelukkig maar. Nou, Dini, even zitten. Even rustig. Zet de radio maar wat harder. Kan de buren vinden? Ja, die vinden dat ook leuk. Ja, dat is,

0: Heb je ze herkend? Jawel, hè? Inderdaad, dit zijn de Beach Boys. Dat nummer eigenlijk wat Chuck Berry gemaakt heeft. En later de Beatles ook nog wel eens de hitparade in hebben gezongen. Rock and roll music.
1: Radio Ideaal.

uit op aanbeveling van Jamie. Dat is absoluut waar. Stephanie, zo heet het meisje. En het liedje heette Hartslag. Maar je kende natuurlijk in een hele andere uitvoering. Dat weet ik ook wel. Ja. Ik had hem beloofd. Hè? Ja, man. En Els Bakker. De sleutel van mijn hart. Dat is de titel van hun nieuwste single.

0: Ik vind het een goede plaat. Ik denk dat het een hit gaat worden. Ja, man. En Els Bakker met de sleutel van mijn hart. En daar heb je met plezier naar geluisterd, neem ik aan.
1: Geen gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.

Eigenlijk geschreven in de tijd door Dolly Parton. In het Engels natuurlijk in dit geval. De uitvoering van Monica West. De jas met veel kleuren. En toen kreeg ik een beetje een vage mailtje van Alias. Een liedje van de Babysitters. En ik dacht, dan moet je toch even iets uitleggen waar het nou over heb eigenlijk. Maar het ging niet over de Babysitters. Het gaat over drie kleuters. MUZIEK

Barbie.

kleutertjes en dat heette de Trappelstad Boogie. Speciaal gedraaid voor kleinzoon Delany. Is dat leuk? Jazeker, dat is leuk. We hebben, even kijken hoor, het nichtje van Jamie.

Over de opa was dat, hè? Dus een meisje van een jaar of 13. Je kunt je voorstellen dat ze nou 3 jaar verder is en een meisje is van bijna 17 en dan er toch heel anders uitziet. Lana Meertens en Rory Key met De Tijd Gaat Veel Te Snel. En wat hebben we dan nog meer? Arne Jans? Het is tijd voor Arne Jans. Ja, op zondag bij Radio Ideaal natuurlijk.

beetje The Wind Beneath Your Wings is het eigenlijk, hè? Arnie Jansen, een van die platen die niet zo bekend zijn geworden, maar toch wel erg mooi zijn. Jouw vleugels kunnen branden, gedraaid op deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal.

0: want die vind jij ook leuk, dat weet ik zeker. Maar we hadden toch juist Justin de Wild hier op staan met zijn grote hit Cheerio.
1: Als ik soms op huis aan ga, het werk is klaar.
0: Ik zeg het altijd, bijna twee uur.
1: Dan denk
0: dus jongens, nog één liedje en dan vol gas naar de kroeg.

dat kan allemaal, hè. Dat kan allemaal. Er is kermis in Drenthe. Er is kermis in Zelm. Ja, een feest, jongens. Ja, we gaan vol gas naar de kroeg. Samen met de Boogie Kills. Ja, dat is een groep. Die kennen we niet zo goed meer, maar ze maakten toch wel stevige muziek. Nou, even nog een afscheid nemen, want het is bijna 2 uur. Komt het nieuws er weer aan en daarna onze meest stille DJ. Hij zegt niet zo heel veel. En dat is toch wel makkelijk af en toe. Dus maar inderdaad wel leuke muziek. Zo dadelijk tussen 2 en 3 onder andere Ed Sheeran, Elvis Presley en DJ Bobo. Dat wil zeggen alle reden om te blijven luisteren. Lekker afgestemd staan op Radio Ideaal. Maak er een mooie week van. Volgende week zondag tussen 12 en 2 ben ik graag nog weer een paar uurtjes bij je. Tot dan.

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na bijna 2 jaar komt er een einde aan de vaste grenscontroles bij de grensovergang aan de A12 bij Beek. De controles zorgden voor lange files, sluipverkeer en meerdere ernstige ongelukken. Burgemeesters Annemarie Vellinger van Montferland en Mark Bouwmans van Doetinchem reageren dan ook opgelucht op het besluit. De grenscontroles verdwijnen niet helemaal. In plaats daarvan moeten flexibelere controles worden uitgevoerd. Wanneer de vaste controlepost precies verdwijnt is nog niet bekend. De verandering volgt na maandenlange druk vanuit de grensregio. Gemeenten aan beide kanten van de grens trokken samen op om tot een oplossing te komen. Bij een aanrijding op de Groenloseweg in Haarlo is vrijdagochtend een auto in de sloot beland. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde rond 10:30. Een bestuurder wilde vanaf de Bruggertweg de Groenloseweg oversteken, maar zag daarbij een automobilist over het hoofd die vanuit Groenlo in de richting van Borculo reed. De auto werd aan de achterzijde geraakt, tolde over de weg en belandde vervolgens in de sloot. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. De grote brug bij Emmerich over de Rijn gaat opnieuw een paar dagen dicht. Tot maandagochtend 5:00 kan het grensverkeer de brug niet over. Dit geldt voor auto's, vrachtwagens en bussen. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Rijnbrug bij Rees. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven gebruiken. De afsluiting maakt deel uit van een meerjarig renovatieproject dat sinds 2019 loopt en nog tot minstens einde van dit jaar zal duren. Naast onderhoud aan de hangbrug zelf worden ook de toegangswegen en onderliggende constructies, zoals de zogeheten Links-Rijnische Voorlandbrug, aangepakt. Dat is het deel aan de Kleefse kant. Die voorlandbrug wordt naar verwachting tussen 2028 en 2031 zelfs volledig vervangen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing de afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer het culturele evenement Buitengewoon Wichmond plaats. In het prachtige buitengebied van Wichmond aan de Langhorstestraat worden deze dag 4 erven opengesteld waar bezoekers kunnen genieten van muzikale optredens. Elk heel uur is er een optreden en er is makkelijk naar het volgende adres te lopen of te fietsen. Op de website www.buitengewoonwichmond.nl zijn adressen, routes en informatie te vinden over de optredende artiesten. Na aanmelden is het evenement gratis te bezoeken, donaties voor de muzikanten worden gewaardeerd. Het is in deze opzet de eerste keer, maar de organisatie wil er graag een terugkerend evenement van maken. Muziek- of theatergroepen die alvast een podium zoeken in 2027 zijn van harte welkom om zich alvast aan te melden.
0: Radio Ideaal

0: gat. De oprit is echt bult en gat.
1: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
0: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt er ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij de afrit Geldermalsen 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na bijna 2 jaar komt er een einde aan de vaste grenscontroles bij de grensovergang aan de A12 bij Beek. De controles zorgden voor lange files, sluipverkeer en meerdere ernstige ongelukken. Burgemeesters Annemarie Vellinger van Montferland en Mark Bouwmans van Doetinchem reageren dan ook opgelucht op het besluit. De grenscontroles verdwijnen niet helemaal. In plaats daarvan moeten flexibelere controles worden uitgevoerd. Wanneer de vaste controlepost precies verdwijnt is nog niet bekend. De verandering volgt na maandenlange druk vanuit de grensregio. Gemeenten aan beide kanten van de grens trokken samen op om tot een oplossing te komen. Bij een aanrijding op de Groenloseweg in Haarlo is vrijdagochtend een auto in de sloot beland. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde rond 10:30. Een bestuurder wilde vanaf de Bruggertweg de Groenloseweg oversteken, maar zag daarbij een automobilist over het hoofd die vanuit Groenlo in de richting van Borculo reed. De auto werd aan de achterzijde geraakt, tolde over de weg en belandde vervolgens in de sloot. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. De grote brug bij Emmerich over de Rijn gaat opnieuw een paar dagen dicht. Tot maandagochtend 5:00 kan het grensverkeer de brug niet over. Dit geldt voor auto's, vrachtwagens en bussen. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Rijnbrug bij Rees. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven gebruiken. De afsluiting maakt deel uit van een meerjarig renovatieproject dat sinds 2019 loopt en nog tot minstens einde van dit jaar zal duren. Naast onderhoud aan de hangbrug zelf worden ook de toegangswegen en onderliggende constructies, zoals de zogeheten Links-Rijnische Voorlandbrug, aangepakt. Dat is het deel aan de Kleefse kant. Die voorlandbrug wordt naar verwachting tussen 2028 en 2031 zelfs volledig vervangen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

Dan sla ik opeens wild om me heen, maak ruzie. Echt met iedereen, doe normaal man, wat is jouw probleem?

0: Johan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: LMB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LMB Vorden moet zijn.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
10: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
11: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
9: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
11: Ja.
9: En werkt het?
11: De koeien zijn tevreden.
12: En jij?
11: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
13: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
14: Of dame?
13: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
15: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
16: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.

Het is het tweede uur van de swingende middag hier bij Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en afwisselende muziek. Ook hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek klaarstaan van The Beatles, Wesley Klein en de 3J's. En voor 6:10 heb ik ongeveer die tijd een heerlijke guilty pleasure uitgekozen. Wat dat is, hoort u straks. We gaan snel verder met muziek van Bon Jovi, die een grote hit scoorde met deze prachtige plaat, Living on a Prayer. Time.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
0: Radio Ideaal

Terug naar de jaren 60 met The Beatles en Hello Goodbye. Daarvoor ook nog muziek van Vanessa Paradis, Wesley Klein, Sabrina Carpenter. En u hoorde mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks ook nog muziek van Jim, Outfield en Justin Timberlake. Maar eerst even terug naar het jaar 2007. Toen de Snow Patrol een grote hit scoorde met deze heerlijke plaat, Shut Your Eyes.

Muziek van de gebroeders Wouters en hun band, ook wel genaamd Clouseau. Dat ze de mooiste is. Dat was de Guilty Pleasure voor deze zondag hier bij de Swingende Middag op Radio Ideaal. Ook hoorde u nog muziek van Enrique Iglesias, Justin Timberlake en Outfield. Daarmee gaan we richting het NOS Journaal van 6 uur. Dat betekent dat het tijd is voor Achterhoek Totaal op deze zondag. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Op de zondagavond kunt u tussen 7 en 8 luisteren naar Tussenuur met Casper Salmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling de zondagavond af met sterk zondagswerk. En natuurlijk het belspel van de regio. Raad waar die staat rond 8:30. Allemaal gezellig meepuzzelen dus op de zondagavond hier bij Radio Ideaal. Ik ga afsluiten met muziek van Supertramp en Give a Little Bit. Ik wens u nog een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
10: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris. Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
9: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
14: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 20 september, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend hoort u van weerman Gerrit Vossers of u een zonnebril of een paraplu nodig heeft de komende dagen. Verder informatie en agendatips uit de regio. En een korte terugblik naar het Hurkersweekend, waar ik in gesprek ging met Eline van de Daisy Dukes. Dit alles wordt natuurlijk aangevuld met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal. MUZIEK.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken. Iedereen is van harte welkom om de veelzijdige kunst van de leden van de Kunstkring Brummen en omgeving te komen bewonderen. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de Theetuin in Vierakker. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september vindt in Zutphen de 8e editie van Festival Oeverloos plaats. Het internationale buitentheaterfestival brengt voorstellingen op verschillende locaties in en rond de stad, met onder meer theater, circus, muziek en dans. De voorstellingen zijn te vinden op de website en geschikt voor alle leeftijden. Het Koelhuis aan de Koenense Parkstraat 1 is tijdens het festival de centrale plek voor kaartverkoop, het avondprogramma en horeca. Bezoekers kunnen kiezen voor een passepartout, dagkaart of losse ticket per voorstelling. Informatie en de tickets zijn verkrijgbaar via de website festival-oeverloos.nl of hetkoelhuis.nl.

muziek van The Pet Shop Boys brengt ons terug naar de jaren 80. Daarvoor horen u de agendatips uit de regio en ook muziek van Shania Twain. Straks onder andere muziek van Femke Hengeveld. En ook hoort u nog The Temptations. Maar eerst onze Friese vrienden Volgaas met hun, ja, volgens mij meest recente single. Trak zetten is stoer.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De Rotterdamse band De Cosmic Carnival brengt op 16 oktober in Theater Hanshof in Zutphen een ode aan Fleetwood Mac met de voorstelling 50 Years of Rumours. De band, finalist van het tv-programma Tribute Battle of the Bands, neemt het publiek mee door het rijke oeuvre van een van de meest invloedrijke bands uit de popgeschiedenis. Sinds 2017 speelt de Cosmic Carnival de muziek van Fleetwood Mac. Wat begon als een muzikale zoektocht groeide uit tot een succesvolle tribute met volle zalen. De band ontdekte tijdens het verdiepen in het repertoire dat Fleetwood Mac veel meer is dan de bekende periode met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Onder meer de fase van de band en de rol van onder meer de productiefste songwriter Christine McVie krijgt aandacht. Kaarten en informatie zijn te verkrijgen via www.hansehof.nl of via www.decosmiccarnival.com. Hoe gaat het er echt aan toe op een natuur-inclusieve kringloopboerderij? Op zondag 4 oktober zet de goed gevulde boerderij in Halle haar deuren open voor de goed gevulde middag. Tussen 3 en 5 krijgen bezoekers een interactieve rondleiding over het erf en een uitgebreide proeverij van eigen bodem. Tijdens deze open dag nemen boerderij-eigenaren Inge Fleming en Heimen Vos jong en oud mee over het bedrijf. Bezoekers stappen het erf op om de scharrelvarkens van dichtbij te bekijken, te ontdekken wat er groeit op de akkers en te horen hoe dierenwelzijn, bodemgezondheid en natuur hand in hand gaan. Oude kleren en laarzen of stevige schoenen worden van harte aanbevolen. De boerderij is gelegen aan de Halsedijk 8 in Halle. Toegang is €9,95 en voor kinderen van 4 tot 12 jaar €4,95. Onder 4 jaar zijn de kinderen gratis. Vooraf reserveren via de website is verplicht. Informatie en reserveren kan via www.degoedgevulde.nl.

Wat een heerlijk sfeertje. The Temptations. Hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Terug naar 1965 met deze prachtige en tijdloze klassieker. Daarvoor hadden we nog de agendatips uit de regio. En ook nog muziek van Femke Hengeveld. We gaan zo naar het regionieuws. En van weerman Gerrit Vossers hoort u alle details over het weer voor de komende dagen. Hebben we een paraplu nodig of misschien nog wel een zonnebril? Eerst nog even verder met dialectmuziek. 2 oktober is de grote albumpresentatie van De Heino's. In Kring van Dordt, volgens mij zijn er nog kaarten verkrijgbaar. We gaan hier een van hun afgelopen singles draaien. Nooit meer slapen.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Een Spaanse vrachtwagen met oplegger is donderdag door de politie, marechaussee, Duitse politie en douane klemgereden in Doetinchem. Het voertuig is onder politiebegeleiding naar een andere locatie gebracht en daar uitgebreid doorzocht. Waarom de vrachtwagen op het bedrijventerrein werd klemgereden is vooralsnog onduidelijk. Een politiewoordvoerder kan daar geen antwoord op geven. Zij geeft aan dat ze hopen hier aanstaande maandag meer duidelijkheid over te kunnen geven. Ook is niet bekend of de bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In een woning aan de Leeuwenhoeklaan in Doetinchem is zaterdagochtend brand uitgebroken in de keuken. Bij de brand ontstond aanzienlijke schade aan de woning. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Hun ouders pasten op de woning. Nadat zij de hond hadden uitgelaten, ontdekten ze rookontwikkeling en werd de brandweer gewaarschuwd. De brand bleek in de keuken te zijn ontstaan. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Om de brand goed te kunnen bereiken is een deel van de keuken gesloopt. De oorzaak van de brand wordt vooralsnog onderzocht en is nog onduidelijk. De woning kan voorlopig nog niet door de bewoners worden gebruikt. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Het weer in de regio.
2: We hadden een trage start wat de zon betreft, want vanmorgen was te veel bewolking, viel zelfs al een spatje regen uit. Hoe meer noordelijker van de Achterhoek, hoe droger het bleef en hoe meer naar het zuiden toe, hoe natter. Maar uiteindelijk werd het overal droog, kwam in de middag de zon erbij en liep de temperatuur op naar 19 graden bij een wind die eerst toch wel stevig doorwaaide, maar in de loop van de middag ook minder werd. Een zwakke tot matige wind op dit moment uit zuidwestelijke richtingen. Nou, vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met opklaringen. Die worden alleen maar breder komende nacht. Dan koelt het af tot een graad of 10. Er kan wat nevel en mist ontstaan en daar kunnen we morgen vroeg mee te maken hebben. Een mistbankje, dat zal langzaam wel oplossen en dan komt de zon er ook weer bij. En morgen dan onder invloed van een hoge drukgebied met de kern boven onze omgeving zorgt morgen ook voor rustig weer. En temperaturen die dan ook uitkomen op 19 tot 20 graden. Zo zal het ook op de dinsdag zijn, 19 tot 20 graden met in de ochtend ook wat mist of nevel. Wat eigenlijk die dag wel wat langer kan blijven zitten. Maar uiteindelijk wordt het ook zonnig en vooral in de middag hebben we dan zonnige perioden. In de nacht naar de woensdag niet zo heel veel anders, maar geleidelijk aan verlaten het hoge drukgebied dat op dit moment de vleugels boven onze omgeving uitslaat, zal langzaam verdwijnen en komt een nieuw hoge drukgebied in beeld. Alleen er glipt een lage drukgebied tussendoor en daar hebben we woensdagavond en in de nacht met donderdag mee te maken. Dan kan er wat regen vallen, de verwachting is 4 tot 8 mm. En donderdagochtend is er veel bewolking, trekt de regen weg en dan hebben we een dag waar geleidelijk aan de zon er weer bij komt. En dan gaan we weer een periode tegemoet met wat droger weer, steeds meer zon en temperaturen oplopend naar 22 graden eind volgende week.
0: Achterhoek Totaal.

van de Daisy Dukes klaarstaan. En er komt natuurlijk de nieuwe single aan, maar dat is een beetje een spoiler. Verder heb ik muziek van Jeffrey Kuipers en Robin Beck. Maar we gaan eerst verder met The Boogie Girls en Rockabilly.

0: Het is een prachtig zonnetje. Hoe sta je erin?
1: Nou, het is eigenlijk de tweede keer dat we hier staan. We zijn 2 jaar geleden zijn we hier geweest. Toen was het al leuk, maar we staan nu echt op een toptijd volgens mij. En zonnetje erbij inderdaad. Nou, wat wil je nog meer? Top!
0: De tent loopt al redelijk vol. En nou ja, ik heb op de camping, want ik ben hier op de camping, toch al wel meerdere gesproken die zeggen ja, voor de DC Dukes komen we wel even naar de tent. Dus het loopt daar ook misschien al wel verder vol. Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in. Dit is toch wel echt een van de hoogtepunten hoor, van de optredens die we hebben. Dus ja, we gaan knallen denk ik. Wat hartstikke leuk.
0: En hebben jullie nog, nou ja, leuke bijzonderheden, misschien wel nieuwe nummers op het repertoire of nou ja, leuke gekkigheidjes?
1: Nou ja, er is ons gevraagd of we zoveel mogelijk van onze eigen nummers wilden spelen. Dus die hebben we voor nu op de setlist staan. Dus die doen we eigenlijk niet altijd met een optreden. Dus dat is wel extra leuk dat we die nu doen. Ja, en voor de rest, we hebben nog een beetje merchandise mee. Leuke hoedjes en shirtjes. En die schieten we nog een keer het publiek in. Dus dat was wel leuk.
0: Is het nog, dan als je dan echt zeg maar, je eigen repertoire speelt, is het dan nog een beetje spannender dan nou ja, zeg maar een regulier optreden? Of maakt dat dan niet zoveel uit?
1: Nou ja, wel een beetje. Want je hebt natuurlijk nummers van normaal, weet je wel. Hendrik Havenkamp, dat doet het altijd goed. En met je eigen nummers is het toch altijd even afwachten of het aanslaat. Maar we gaan ervoor.
0: Nou, ik kan wel zeggen, de veerstemming op de camping zit er al prima in. Die brengen de bezoekers denk ik vast wel mee naar de tent. Dus ik twijfel er eigenlijk niet aan dat het helemaal goed moet komen. Dankjewel voor je tijd.
1: Jij ook bedankt.
0: En natuurlijk heel veel plezier straks.
1: Dankjewel. Komt goed.

En tot zover Achterhoek Totaal van deze zondagavond alweer. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht van wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling de zondagavond af hier op Radio Ideaal. Met sterk zondagswerk en natuurlijk rond 8:30 het belspel van de regio. Raad waar die staat. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

Herman Lippikoff op de radio en de wielwissel midden in de nacht. Goedenavond, dit is de zondagavond van Radio Ideaal. Met straks na achten sterk zondagswerk. En nu het tussenuur tussen 7 en 8 uur met Jan Primeur, Jaman en Els Bakkers, nieuwe single.

Een van die vele mooie singles die ze opgenomen hebben. Ja, eigenlijk mag ik geen single noemen. Het zijn allemaal tracks van een LP. Een langspeelplaats destijds. BZ en Yo Te Amo Carolina. En dit is een gouden ouwe van Jannes. Bella Bianca.

Nou, dat is even geleden, jongens. 1975, de Josh Baker Selection en Superstar. En daarvoor trouwens de Heino's. Een prachtig nummer, Pluk de Dag. Nog even op de valreep, een nieuwe single van René Schuurmans. Ah, dat is een voorlaatste eigenlijk, maar die vind ik leuker dan de nieuwe.

René Schuurmans op Radio Ideaal. Tot zover tussenuur. Volgende week zondagavond is er een nieuwe. Ik wens je heel veel plezier tussen 8 en 10 met René Regelings Sterk Zondagswerk. Dit is Voyage, Voyage.

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Re. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jon van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Buurvrouw.
5: Hey, buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
5: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

Bijna 40 jaar oud is dit nummer van Engelbert Humperdinck. En dan heb ik het over de titel Bella Italia. En met deze hele mooie plaat van Engelbert Humperdinck zijn we op deze zondagavond alweer toegekomen aan het programma Sterk Zondagswerk. En wij zijn er elke zondagavond tussen 8 en 10. En we zijn te beluisteren op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. En straks om 8:30 ga ik samen met Linda met u het spelletje Raad waar die staat spelen. Wilt u een waardebon winnen en vindt u het leuk om te puzzelen, zou ik zeker straks mee gaan spelen en in ieder geval ook zeker luisteren. Dan hebben we om 9:15 ons ideaal, onze promotieplaat. En om 9:30 een stukje instrumentale muziek. Ook op deze zondagavond weer lekker veel Nederlandstalige muziek. En ik heb ook wat Duitse muziek uitgezocht nog. Engelse muziek, dialectmuziek komt ook nog allemaal voorbij. Dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren naar Radio Ideaal en Ideaal Plus.

Wat een fantastisch nummer, deze van ook die hele goede zangeres Helene Fischer. En een nummer is getiteld Mieten in Paradies. Daarvoor een nummer van Chris en Willy Young. En ze zongen over duizenden dromen. Henk Dame kwam nog voorbij met Elke Ster. En de eerste in dit rijtje was een mooie piratenklassieker van Sonja. We kregen nog weer een telefoontje van Tom. En hij wilde graag een plaat horen van Normaal. Nou, dat doen we.

Prachtig mooi, deze van de groep Normaal. En zij zongen over Achter Wolken. Het is 3,5 minuut voor 8:30. Dat betekent dat we ons klaar gaan maken om dadelijk met u het spelletje Raad waar die staat te gaan spelen. U wilt misschien de aanwijzingen wel op een of andere manier noteren. Nou, dan zou ik zeker vast de spulletjes daarvoor bij elkaar zoeken. Want over 3:40 gaan we beginnen met het spelletje Raad waar die staat. Eerst gaan we nog naar Doetinchem, naar Els Bakker.

Zondagavond, eventjes over 8:30. Hier zijn we dan met het spelletje Raad waar die staat. En dat op de zenders Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Allemaal welkom om mee te spelen met dit spel. Al sinds jaar en dag, Hugo zou zeggen, sinds mensenheugenis is dit spel. Maar goed, we zijn inderdaad al bijna 35 jaar met dit spelletje. En daar hopen we nog heel wat jaren mee door te kunnen gaan. Linda is er vanavond voor de telefoon. En als u belt, dan komt u, juist telefoontje komt in de uitzending. En als u het juiste antwoord geeft, dan wint u een waardebon beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Mocht u de afgelopen 4 weken gewonnen hebben, dan mag u niet meespelen. U mag na een maand mag u weer mee gaan spelen met dit spel. Hier is de eerste aanwijzing. Ik ben er in allerlei vormen. Dus de eerste aanwijzing. Ik ben er in allerlei vormen. Wat zoeken we? U belt me naar de studio. 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Goedenavond, Gert. Waar je er weer?
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Gert, waar zoek je weer?
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: En klompen.
0: Klompen? Nee, Gert, we zoeken geen klompen vanavond. Hé, dankjewel. Hoi.

0: Goedenavond, Ideaal.
1: Ja, met Gert.
0: Dag Gert, wij er weer.
1: Ja.
0: Ja, zeg het maar.
1: Bent Laarzen.
0: Laarzen, Gert, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hallo, Leo.
2: Zijn het bakvormen?
0: Bakvormen, een mooi antwoord, maar ook niet.
2: Oké.
0: Hey, jo, dankjewel, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Tim, goedenavond.
3: Ja, is het misschien een klok?
0: Een klok, leuk antwoord, maar ook niet, Tim. Hé, hey, dankjewel, tot zo weer.

0: Nogmaals, de eerste aanwijzing. Ik ben daar in allerlei vormen. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met de Jo Donkers. Ik dacht sleutel.
0: Sleutel? Nee, zijn het ook niet. Of sleutel is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Met René, goedenavond.
2: Ja, goedendag. Is het een bakplaat?
0: Een bakplaat? Zoeken we ook niet. Hé, hey, joh, dank je. Okay. Joh, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, maar Wim is lachen.
0: Dag Wim, hoi.
3: Dat is koekjes.
0: Koekjes? Nee, zijn het ook niet. Hoi. Jo, hey, dank je Wim. Jo, het is alweer. Ideaal, goedenavond.
4: Met de neem.
0: Hoi.
4: Ik dacht chicanebocht.
0: Nee, zoeken we ook niet.
4: Oh, ja, maar.
0: Ja, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Sim.
0: Hoi.
5: Zijn het misschien mensen?
0: Mensen, ook een mooie, maar ook niet.
5: Nou, hey,
0: dankjewel, Tim. Jodo. De eerste aanwijzing die ik u gaf was dus... ik ben er in allerlei vormen. En de tweede aanwijzing is... niet iedereen is van mij gediend. Dus niet iedereen is van mij gediend is de tweede aanwijzing. En ik zie dat Linda weer iemand aan de telefoon heeft. Ideaal, goedenavond.
6: Christine.
0: Hey, Christine, goedenavond. Zeg eens.
6: Ik dacht een sleutelgat.
0: Een sleutelgat? Vind ik ook een mooi, ja. Vind ik ook een hele mooie. Maar is het ook niet, Christine?
6: Nee, dat dacht ik al wel.
0: Hey, prima. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, goeiedag.
0: Met wie spreek ik?
7: Ja, met Han. Ik weet het.
0: Nou, Han, zeg het eens.
7: Een tuinkabouter.
0: Een tuinkabouter. Zou een mooie zijn, maar is niet.
7: Ja.
0: Hey, dankjewel, Han. Hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Met Colinda, goedenavond.
0: Dag Colinda, hi.
8: Insecten misschien.
0: Insecten zijn het ook niet. Hey, dankjewel, okay. Colinda.
8: Okay, jo, dankjewel. Jo,
0: doei. Ideaal, goedenavond.
9: Goedenavond, met Gerry.
0: Gerry, goedenavond.
9: Zijn het tegels?
0: Tegels zijn het ook niet. Hey,
9: jammer.
0: Ja, dankjewel, Gerry. Tot zo weer. De volgende bellen meteen. Ideaal, goedenavond.
10: Hi, ideaal.
0: Met wie spreek ik?
10: Met Daniek.
0: Dag Daniek, zeg het dus.
10: Hi. Is het een huis?
0: Een huis is het ook niet, Daniek.
10: Oké, dat is heel jammer, ideaal.
0: Ja, jojo, dag Daniek. Ideaal, goedenavond.
11: Jammer, Gert.
0: Goedenavond, Gert.
11: Je bent overgordijnen.
0: Overgordijnen is een heel ander antwoord, maar ook niet, Gert. Hé, hey, dankjewel, hoi. Ideaal, goedenavond.
12: René met Truus. Is het een wolk?
0: Een wolk is het ook niet.
12: Oké.
0: Hé, hey, dank je, hoi.

0: Goedenavond, met René.
1: Hoi, met Tim.
0: Tim.
1: Zijn het misschien vormen?
0: Vormen zijn het ook niet, Tim.
1: Ah, oh, jammer.
0: Hey, bedankt. Joehoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Met het bladeren.
0: Bladeren, Gert, zijn het ook niet.
2: Oh.
0: Hey, joh, bedankt. Hoi. Ideaal, ja, goedenavond.
3: Ja, goeiedag met Joop.
0: Ja, zeg het eens.
3: Hoi, hoi. Ja, ben het verkeersborden?
0: Verkeersborden, zijn het ook niet.
3: Oh.
0: Hey Joop, dankjewel. Joi. Ideaal, goedenavond. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, goeiedag met Joop.
0: Ja, zeg het eens.
3: Hoi, hoi. Ja, ben het verkeersborden?
0: Verkeersborden, zijn het ook niet.
3: Oh.
0: Hey Joop, dankjewel. Joi.

0: twee aanwijzingen heb ik u gegeven en dat zijn de volgende. Ik ben er in allerlei vormen en de tweede is: niet iedereen is van mij gediend. Goedenavond met René.
1: Met Jan.
0: Dag Jan.
1: Kunnen het soms buikrukken?
0: Buikrukken? Nee, zijn het ook niet Jan. Hé, hey, dankjewel. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Hallo, met Daniel.
0: Daniel.
2: Hey, dat videodubbel.
0: Nee, zoeken we ook niet, Daniel. Okay. Hey, dankjewel. Hoi. Ik zal u ook de derde aanwijzing geven. Ook ik heb weer meerdere betekenissen. Dus het antwoord heeft ook weer meerdere betekenissen. Ja, wilt u het juiste antwoord geven en daarmee een waardebon winnen? Bel dan naar de studio van Ideaal en wij zijn bereikbaar op 0314 377 970.

0: Met René, goedenavond.
1: Hallo, met Gerry.
0: Hi.
1: Zijn het kussens?
0: Kussens? Zijn het ook niet, Gerry? We zoeken wat anders.
1: Ja,
0: hey, dankjewel. Ja. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi, Gert.
2: Ben het wegflessen?
0: Nee, zijn het ook niet, Gert, wegflessen. Hey, dankje. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, met Robert.
0: Robert.
3: Goedendag. Ik dacht aan schimmel.
0: Schimmel? Nee, zoeken we ook niet.
3: Okay.
0: Hey, dankjewel. Hoi. Oh, dat gaat niet helemaal goed.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, goedendag, met Job.
0: Dag Job.
1: Hoi.
0: Zeg eens, wat...
1: Is Jimmy van Essen?
0: Nee, ook niet. Oh. Hey, dankjewel. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Met Theo Donkers, ik dacht kans.
0: Nee, zoeken we ook niet. Hey, dankjewel Theo, hoi. Goedenavond met René.
3: Christine.
0: Dag Christine, hi.
3: Hallo. Stoelen?
0: Stoelen? Nee, we zijn het ook niet. Okay. Het is wat anders. Yo. Dankjewel Christine, ja. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond met René, is het een slang?
0: Een slang? Zoeken we ook niet.
4: Oké, okay, hey,
0: heel bedankt. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Tim.
0: Hoi, Tim.
5: Is het misschien een geur?
0: Een geur? Nee, zoeken we ook niet.
5: Ja, hey,
0: yo, Tim, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Met Gerry.
0: Hoi.
6: Is het een brievenbus?
0: Een brievenbus. Ook weer een ander antwoord. Maar ook niet, Gerry. Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Met René, goedenavond.
7: Met Leo.
0: Hoi.
7: Zijn het statiegeldflessen?
0: Statiegeldflessen. Ook nog niet, Leo.
7: Ook.
0: Hé, hey, okay. Dankjewel. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, goedendag met Job.
0: Hoi.
1: Hey, is het een kers?
0: Een kers? Nee, is het ook niet.
1: Oh.
0: Hey, dankjewel. Yo, Job. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
5: Is er misschien een spin?
0: Een spin? Ook nog niet.
5: Ja, jammer.
0: Hey, dank je. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, maar Wim, ik lach hem weer.
0: Hoi, Wim.
8: Wat is sigaren?
0: Sigaren? Nee, zijn het ook niet, Wim. Het is nog wat anders. Hey, dank je.
8: Yo, hoi.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond met Justin.
0: Justin, zeg het eens.
1: Ik weet de antwoord op de vraag misschien.
0: Ja, nou, laat eens horen.
1: Een mond.
0: Een mond. Is het ook niet, Justin? Het is wat anders. Hé, hey, dankjewel. Bedankt voor bellen. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, goedendag. Is soms groente?
0: Groente, ook niet. Hé, hey, bedankt. Yo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, mijn Gert.
0: Hé, hey, Gert.
3: Ik ben het wortels.
0: Wortels, zunt ook niet, Gert.
3: Oh.
0: Hé, hey, bedankt voor bellen. Yo. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, we zijn in de uitzending. Met wie spreek ik? Nee, we horen niks. Dan gaan we gewoon verder naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
4: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Hoi.
4: Ik dacht een bus.
0: Een bus, ook niet. Hé, hey, dank je. Hoi. Yeah. We doen er ook de vierde aanwijzing bij. Ik zal u de eerste drie even geven. Ik ben er in allerlei vormen. Niet iedereen is van mij gediend. Ook, ik heb weer meerdere betekenissen. En de vierde aanwijzing is, ik heb of had iets met reclame. Dus ik heb of had iets met reclame. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending, goedenavond.
5: Anders is het vriendspolitiek, hè?
0: Met wie spreek ik?
5: Ik hoor helemaal niks, hoor.
0: Met Ideaal, goedenavond. Nee. Ideaal, goedenavond.
4: Nog een keer met Theo, ik dacht een ladder.
0: Een ladder, ook een mooie, maar ook niet, Theo.
4: Dat ook meer betekenis.
0: Ja, het inderdaad meer betekenis, maar het is hem niet, Theo. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
6: Ja?
0: Met wie spreek ik?
6: Met Han.
0: Dag Han.
6: Ja, ik weet het.
0: Nou.
6: Ja, Loekie de Leeuw.
0: Loekie de Leeuw. Nee, is het ook niet Loekie de Leeuw. Nee. Hé, hey, dank je wel. Yo. Ja. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, René, met Truus nog een keer.
0: Hoi.
7: Is het een ster?
0: Een ster is het ook niet, Truus.
7: Ah.
0: Hey, dankjewel.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ik was in de uitzending.
0: Goedenavond, Ideaal. U bent in de uitzending, goedenavond. Nee, ik kan de mevrouw wel horen, maar schijnbaar hoort zij mij niet. Waar het aan ligt, weet ik niet. Heel veel luisteraars kunnen me wel horen, dus ja, ik weet niet waar het ligt. Ideaal, goedenavond.
2: Ik dacht, en een verkeersbord.
0: Een verkeersbord, zoeken we ook niet, Tom. Hé, hey, bedankt voor bellen. Met René, nou ja, met René, goedenavond.
3: Ja, nee, met Benny nog een keer.
0: Hoi Benny.
3: Ik heb net het ook wel voorbij horen komen, dus daar zag ik ook aan te denken. Maar
0: ja, ja, nou, dan moet je...
3: We gaan weer verder.
0: Ja, zo even opnieuw bellen. Yo Benny, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Met Leo.
0: Hoi.
4: Zijn dus matrixborden van het verkeer, zeg maar?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar is niet het antwoord, Leo. Nee, we zoeken wat anders. Jo, bedankt. Met René, goedenavond.
5: Ja, met Gert.
0: Dag, Gert.
5: Met het folders.
0: Folders, Gert, zijn het ook niet.
5: Oh.
0: Hé, hey, bedankt voor bellen. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending. Nee, wordt niks gezegd. De eerste vier aanwijzingen, dank de vijfde erbij. Ik ben er in allerlei vormen. Niet iedereen is van mij gediend. Ook ik heb weer meerdere betekenissen. Ik heb of had iets met reclame. En de vijfde, ik ben er in meerdere kleuren. Dus ik ben er ook nog in meerdere kleuren. Ideaal, goedenavond.
6: Hoi, met Tim.
0: Tim.
6: Is het misschien een billboard?
0: Een billboard. Ik snap wat je bedoelt, maar niet het antwoord.
6: Nou,
0: hey,
6: ja.
0: Dank je. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
7: Goedenavond. Met Bets. Is het misschien een advertentie?
0: Een advertentie, Bets, is ook nog niet het antwoord. Hey, bedankt voor bellen, Bets. Ideaal. Goedenavond.
8: Goedenavond met Guus.
0: Hoi, Guus.
8: Ik denk dat ik het antwoord weet.
0: Nou, laat horen.
8: Een zak.
0: Een zak? Ook niet. Nee, dankjewel, Guus. Jo, hoi. Ideaal. Goeie... Ja, dag Theo.
9: Met Theo, jongens. Goedenavond. Ik dacht figurant.
0: Figurant. Zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, René ook met René. Is
0: Hoi.
1: Het een reclamefolder?
0: Een reclamefolder, René, zoeken we ook niet.
1: Oh.
0: Hey, bedankt. Jo, jojo. Ideaal, goedenavond.
2: Met Daniel.
0: Hoi.
2: Hey, dag, een pen.
0: Een pen, ook niet, Daniel. Hey, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, goedendag. Is het een rouwadvertentie?
0: Een rouwadvertentie, ook nog niet. Hé, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, Christine.
0: Dag, Christine Lottesjan.
4: Ja, zal wel helemaal nans op slaan. Kalebassen en popoenen.
0: Ja, kalebassen of popoenen. Nee, ze ook niet. Geen van beide. Ja, hey, dank je. Jodo. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond met Justin.
0: Justin.
5: Ik weet misschien het antwoord.
0: Nou, ik ben benieuwd.
5: Spandoek.
0: Spandoek. Ook niet, Justin. Het is wat anders, ja? Hé, hey, dankjewel. Joi. Ideaal, goedenavond.
6: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
6: Hoi, met Daan.
0: Daan.
6: Ja, dat is toevallig bloemen.
0: Bloemen? Nee, zijn het ook niet.
6: Ah, jammer.
0: Hé, hey, bedankt. Joi. Ideaal, goedenavond.
7: Goedenavond met Theo Donkers. Ik dank een gerecht.
0: Een gerecht? Ook niet, Theo. Bedankt. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Gets.
0: Gets.
8: Ben zegels.
0: Zegels zijn het ook niet, Gets. Hé, hey, bedankt. Ik zal u de zesde aanwijzing ook geven. De eerste vijf, ik ben er in allerlei vormen. Niet iedereen is van mij gediend. Ook heb ik meerdere betekenissen. Ik heb of had iets met reclame. Ik ben er in meerdere kleuren. En de zesde is au. Dus de zesde is au. Ideaal, goedenavond.
9: Ja, nee, maar ben je nog een keer?
0: Ja.
9: Ik denk aan stickers.
0: Stickers? Nee, zijn het ook niet.
9: Oké, dan zoeken we verder.

0: weet ik nog niet.
1: Met René, goedenavond.
0: Hey René, met Aniek.
1: Hi Aniek.
0: Hi. Ik denk dat het goud is.
1: Goud? Zoeken we ook niet, Aniek.
0: Oké, jammer.
1: Heel
0: erg
1: bedankt. Jo, ideaal. Goedenavond.
2: Goedenavond met Robert weer.
1: Ja, Robert.
2: Ik dacht aan een aansteker.
1: Een aansteker? Nee, zoeken we ook niet, Robert. Het is wat anders. Ja, heel bedankt. Ideaal. Goedenavond. Nou, die gooit hem weer op. Kan ook. Of die drukt op het knopje wat je moet zeggen, erop gooien. Dat is vrij ouderwets, denk ik. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
1: Dag Tim.
3: Zijn het misschien punaises?
1: Punaises zijn het ook niet.
3: Oh,
1: nee. Ja, dankjewel Tim. Jodo. Ideaal, goedenavond.
4: Met Theo Donkers, goedenavond. Ik dacht een vuurkorf.
1: Een vuurkorf, ook nog niet.
4: Dat kan ook heel heersen.
1: Ja, dat kan. Dat kun je ook zeer aan doen, maar is niet. Hé, hey, bedankt. Yo. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond, met Elise.
1: Hoi. Zeg er eens, Elise.
5: Ik denk een pleister.
1: Een pleister is ook dat antwoord niet, Elise. Hé, hey, Joop, ja. Bedankt voor bellen. Even kijken, volgende beller. Nee, is er niet nog. We gaan even over naar een stukje muziek. Ideaal, goedenavond.
6: Hey, met Thomas.
1: Thomas.
6: Hey. Ja, laat die Tim aan de bergen gaan. Want godverdomme, wie wil antwoord zingen?
1: Nou, zeg het dus.
6: Ja, wie dacht een bierfles?
1: Een bierfles? Nee, daar moet je op nee proberen.
6: Oh,
1: ja, jojo, hey. Ideaal, goedenavond.
7: Met Daniel.
1: Hey.
7: Ik dacht een aansteken.
1: Een aansteken? Nee, is het ook niet. Hey, okay. Bedankt je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Met Leo.
1: Hoi.
8: Zijn het wespen?
1: Wespen zijn het ook niet, Leo.
8: Oké.
1: Hé, dank je. Ideaal, goedenavond.
9: Ja, we nemen het Benny nog een keer.
1: Ja.
9: Ik zit te denken aan een pleister.
1: Een pleister? Ook niet, Benny. Ja. Nee, ook niet. Hé, hey, dank je, Benny. Hoi. Doei. Met René, goedenavond.
10: Goedenavond. Met Bets, zijn het misschien pleisters?
1: Pleisters? Nee, zijn het ook niet, Bets. Hé, hey, bedankt voor bellen. Jodo. Meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
11: Hallo, met Huus.
1: Hoi, Huus.
11: Is het een spotje?
1: Nee, een spotje is het ook niet. Nee. Ah. Hey, ja, dankjewel. Met René, goedenavond.
12: Ja, Christine.
1: Hoi.
12: Demonstraties.
1: Demonstraties, een hele andere, maar ook niet.
12: Oh, hey. Dit is een abakleur, hè.
1: Ja, ja, klopt. Hey. Jo, bedankt. Jo. Jo. Goed, ik zal er ook de laatste bij doen, want de tijd tikt door. Zo ben ik er. En zo ben ik weer weg. Dus zo ben ik er en zo ben ik weer weg. Ideaal, goedenavond.
13: Hoi, met Tim.
1: Dag, Tim.
13: Is het misschien sluikreclame?
1: Sluikreclame ook niet, Tim.
13: Ah, jammer.
1: Hey, bedankt. Hoi. Hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Met Daniel.
1: Hoi.
7: En dat brandnetel.
1: Brandnetels zijn het ook niet. Nee.
7: Okay.
1: Nee, heel bedankt. Hoi. Met René, goedenavond.
14: Ja, René, met Truus nog een keer. Is het ijs?
1: Ijs is het ook niet.
14: Nee.
1: Okay. Hey, dank je. Joe. Ideaal, goedenavond.
15: Ja, met Gert.
1: Dag, Gert.
15: Is het een afvalzak?
1: Een afvalzak is het ook niet, schat.
15: Oh.
1: Jo, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
16: Henk Woerts.
1: Henk Woerts, zeg het eens.
16: Poes.
1: Wat zei?
16: Een poes.
1: Een poes, ook niet. Nee.
16: Nee.
1: Jo, hey, bedankt. Hoi. Nou, alle zeven op een rij. Ik ben er in allerlei vormen. Niet iedereen is van mij gediend. Ook ik weer meerdere betekenissen. Ik heb of had iets met reclame. Ik ben er in meerdere kleuren. De zesde is au. En de zevende, zo ben ik er. En zo ben ik weer weg. Ideaal, goedenavond.
17: Christine.
1: Mooi.
17: Mooi. Bliksemschichten.
1: Bliksemschichten, ook nog niets. Hey, okay. Dankjewel. Joe. Ideaal. Goedenavond.
4: Goedenavond met Theo Donkers. Ik dag een bult.
1: Een bult is het ook niet, Theo. Bedankt. Ideaal. Goedenavond.
9: Ja, nee, ik ben hier nog een keer. Ik zat te denken aan een naald.
1: Een naald? Ook niet. Nee.
9: Oké, we zoeken
1: verder. Jojo. Ik moet zeggen, we hebben een paar antwoorden gehad. Die zaten redelijk kort in de buurt. Ideaal. Goedenavond. Ideaal, goedenavond. Ik ga je doorschakelen, mondje. Met René, goedenavond.
17: Ja, goedenavond met Leo.
1: Hoi.
17: Is het schaduw?
1: Schaduw is het ook niet. Nee. Oh, hey, okay. Heel dank je, Leo. Ideaal, goedenavond.
6: Ja, goedenavond.
1: Met wie spreek ik?
6: Met Job.
1: Job.
6: Ja.
1: Zeg het eens, Job.
6: Ja, dit is zonne.
1: Nee, dit is toch niet.
6: Oh, hey,
1: bedankt. Joe. Ideaal. Goedenavond.
14: Met Truus nog een keer.
1: Ja.
14: Een regenboom.
1: Nee, ook niet Truus.
14: Oké,
1: okay, Joe. Hey, Joe, dankjewel. Even wachten. Ja, volgende beller. Ideaal. Goedenavond.
16: Henk Woerts.
1: Henk Woerts.
16: Vuurwerk.
1: Ook niet Henk.
16: Niet. No.
1: Nee. Yep. Heel bedankt. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
15: Ja, met Gert.
1: Ja.
15: Is het Gum?
1: Gum is het ook niet, Gert. Oh. Nee. Heel bedankt. Hoi. Even wachten. Volgende beller hebben we. Ideaal. Goedenavond.
7: Maar Daniel.
1: Dag.
7: Hey, dag Murs.
1: Nee, zoeken we ook niet. Hey, okay. Heel, dank je. Ideaal. Goedenavond.
13: Hoi, met Tim.
1: Tim.
13: Is het misschien plakband?
1: Plakband, ook niet. Nee.
13: Tape of zo, nee.
1: Nee, okay. Is het ook... Jojo, hoi. Ideaal, goedenavond.
18: Ja, hoi, maar Martin.
1: Martin.
18: Hoi, ik denk dat ik het weet. Ik denk een injectiespuit. Gewoon,
1: nee, is het ook niet. Nee. Nee, is het ook niet, Martin. Nee. Hé, hey, dankjewel. Even okay, kijken, yo. Volgende beller. Jo, ideaal, goedenavond.
19: Goedenavond. Met Bets, zijn het misschien blaren?
1: Blaren zijn het ook niet, Bets. Hé, hey, heel bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
19: Met Leo.
1: Hoi.
19: Is het pijn?
1: Pijn is het ook niet. Kun je, nee. Kun je er wel van krijgen, trouwens, van het antwoord. Hé, hey, oh. Dankjewel. Jo. En dan vooral op je hoofd. Ideaal, goedenavond.
20: Goedenavond met Jos.
1: Jos.
20: Is het vlammetje?
1: Vlammetje ook niet, Jos.
20: Hé, hey, jammer.
1: Hé, hey, bedankt. Hoi. Ja, en ik heb heel weinig haar op mijn hoofd. Ik ben bijna kaal, gezien ook, ja, dat zal met de leeftijd te maken hebben. Maar ja, als dit spul op mijn hoofd komt, doet dat best wel zeer. Ideaal, goedenavond.
21: Hallo, met Guus.
1: Hoi.
21: Is het een blauwe plek?
1: Een blauwe plek, ook niet, Guus.
21: Hoi.
1: Hey, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
22: Hallo, maar Gerrie.
1: Gerrie.
22: Is het hagel?
1: Hagel, zeg je?
22: Ja.
1: Ja, dat is het.
22: Oh, ja?
1: Gerry, ja, zeker is dat het antwoord. Ja, kijk, als die hagelstenen bij mij op mijn hoofd komen, ja, dan is dat niet zo fijn. En dan is dus die zesde aanwijzing, auw. Dus
22: ja.
1: Vandaar. En zo ben ik er en zo ben ik er weer weg. Gerry, als ik het goed is, bel je vanuit de Velswijk. Of
22: ja,
1: niet?
22: Dat klopt.
1: Ja, nog steeds hetzelfde adres.
22: Ja.
1: Goed zo, dan sturen we jou morgen of vanavond nog die waardemon op, ja? Gerrie, gefeliciteerd. Jodo. Hey, en u hoort het, Gerrie gaf het juiste antwoord. Wij zochten hagel. Ik ben er in allerlei vormen. Ja, het is natuurlijk die hagel die valt. Maar je hebt ook hagel in een geweer, in die patronen. Niet iedereen is van mij gediend. Ook ik heb weer meerdere betekenissen. Nou, die heb ik net uitgelegd. Ik heb of had iets met reclame. In het verleden was er reclame. En daarbij zongen ze het hagelt grote korrels fans. En vandaar ook eigenlijk met die reclame. De vijfde, ik ben er in meerdere kleuren. De zesde, au. En die zevende, zo ben ik er. En zo ben ik weer weg. Het antwoord was dus hagel. Gerrie krijgt van onze Waardemond thuis gestuurd. En die krijgt ze beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Ik wil natuurlijk Rijnt en Gerrie Fokkink weer bedanken voor deze prachtige Raad van die Staat. U natuurlijk voor het meespelen. Linda voor het aannemen van de telefoon. En die Waardebon die kan volgende week zondagavond voor u zijn als u dan om 8:30 weer meespeelt met Raad van die Staat. MUZIEK.

Zo, en wij gaan in Sterk Zondagswerk weer verder met de muziek. We zijn al toegekomen aan het tweede uur. En iedereen natuurlijk nogmaals bedankt voor het meespelen. En blijf lekker luisteren naar Radio Ideaal en Ideaal Plus.

Oh, wat een mooie tijd. Muziek hoorde u van de Evening Stars. En daarmee werd het 9:06. Dit is Radio Ideaal in Ideaal Plus met het programma Sterk Zondagswerk. Mijn naam is René Regeling. Over een minuut of 25 hebben we een instrumentale plaat centraal staan. En over een minuut of 10 hebben we ons ideaal, onze promotieplaat. Blijf lekker luisteren naar Ideaal en Ideaal Plus.

In 1992 brachten Frank en Mirella een cd uit, Zingen over liefde. En daarop staat dit nummer en het is getiteld Verloren Verliefdheid. Daarmee werd het bijna 9:15. Dan hebben we ons ideaal, onze promotieplaat voor u. De komende week is dat van het duo Jaman en Els Bakker. En de single die ze uit hebben gebracht is getiteld De Sleutel van Mijn Hart.

En dat waren er 5 achter elkaar. Dit was een nummer van Klaas Henstra en hij zong over de jongensdroom. ABBA kwam nog voor mij met Take a Chance on Me. En ja, ze zijn ook nog steeds ontzettend populair. Gisteren had ik personeelsfeest en daar kwam de ABBA Tribute Band. En dat was natuurlijk ook ja, fantastisch, kan niet anders zeggen. Daarvoor nog een nummer van Conor Moore, De aarde draait rond. Dialectmuziek van Birdie. En de eerste was Ons ideaal van Jaman en Ilse Bakker, De sleutel van. We zijn toegekomen aan de instrumentale van deze zondagavond.

Blijft een prachtige plaat, deze van Natasha en Edwin, Waar de Wind Ons Brengt. Daarvoor muziek van Frans Bauer en Marianne Weber, Ik Laat Je Vogelvrij. Duitsstalige muziek van Renate Kern kwam nog voorbij. En de eerste in dit rijtje was de instrumentale van de Stockmilli-muzikanten in die Ranger Fest. De volgende is er eentje van Corrie Konings en die is even speciaal voor Hugo.

En dat waren ze, Nick en Simon in de Diamanten Ringen. Roy Orbison kwam er voorbij met California Blue. We kregen nog een telefoontje of deze plaat van Pierre Van Damme Proosten op het Leven wilde draaien. En daarvoor een nummer van Corrie Konings. De laatste die we klaar hebben staan is een nummer van Marco de Hollander. Volgende week zondagavond is Sterk Zondags Werken weer om 8:00. En ik hoop ook dan weer bij u te zijn. Blijf lekker luisteren naar de uitzendingen van Radio Ideaal en Ideaal Plus. En nog even een mededeling. Dadelijk na 10:00 worden er enkele technische werkzaamheden verricht. En dan zou het kunnen zijn dat het signaal eventjes bij u wegvalt. Of in ieder geval de muziek even wegvalt. Maar het komt allemaal weer terug. Dus laat hem gewoon staan op Radio Ideaal of Ideaal Plus. Wat mij betreft een hele goede week. En tot volgende week zondagavond. Goed gewoon.

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monster zegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.